Recitelen. Rimas. Grenadier Corps is het haar. Ik heb een schaal voor de